0: Talisa, Chronicle Deep, Radio 2000, our music, your memories. It is Wednesday, Radio 2000, Wire Wednesdays is what we call them. You ask, how so? Here's your answer.
1: Ora, DC crew, able. Shell Ultra City Midrand, Hortman.
0: Yeah,
1: Midrand.
0: They listen.
1: Shopper Radio 2000, my brand. I bet Radio 2001 way that so. Hey, Trigili Dumeri is a mo. Mampele Bele. Kambu. Missy. Tango. Kiss Mongolamo Panigamo. Negapeso Sela Petrologo Ting and Okia Uta. Shopper Radio 2000, Shell Ultra City.
0: That's beautiful. We love it.
2: Exe Guada Guada, Exe Mamu Bele Bele, Exe Gambuch, Wire Wednesday, Chairman, or Regisa Acha, Camara Fui Stopper, Shushan Uvi, Utwella Radio 2000, Wire, Chairman, or Regisa Acha, Chibilo for Jara, Gachino, happy birthday to Chairman, Jimmy Magal, the busy corner from Zebedango.
0: Always a pleasure, Jimmy Magal. There you go. So, what do you do when the relationship is done? Do you cut ties with family and friends? Frederick on the line.
3: Paul Sasu.
0: Middag.
4: Goeiemiddag, Paul. Hoe gaan het met jou?
0: Goed, dank u. Hoe gaan het?
5: Hi, Frederick.
4: Kan ik klaar? Isaac, hoe gaan het, mijn broer?
3: Ach, ons proberen het. Net zo.
4: En dan eindig ik met mijn lieveling. Nee, Harkie.
5: How are you, my sweetheart?
4: Je weet me, ik kom van Madanon.
5: Manje, Frederick, mina, naar mijn slugan. Naar mijn chomwee, toe mijn slugan.
0: Wens dat je?
4: Mama, niet zo mina, guasan. Ik zie guasan. Vala makarashi, for what? Anyway, hang het telelek. Vala makarashi, mama, for what? Anyway, shoot ik zo'n paiskele. Maar dan paiskele, naar slugan, naar op, die kele zonke, zifang ambunye.
0: Yebantu. Normaal, me beka tanda, ben puzi, is meslaan, pans goeslaas.
4: Ik ben tegelijk niet, die is from straight to nip. Ik ga dat al was aan nek, maar dat was karat. Ik zei, je boel, ik heb
3: spieren met
4: broer. Ik heb ze aan de poten te zeggen, maar dat kan
0: die say what?
4: Je woord was ik niet, maar dat was aan en ik heb ze aan de poten te zeggen. Ik heb ze aan de poten te zeggen. Niet zo van de zeggen, niet poten, maar nee, ja, ja, ja.
0: There you go. That's Frederick out of Petal. Vala was aan.
3: Paul Tina Sazuena, like I. This is Smak Siak Mamel. Lapho kune boyfriend yakho nentshe hleni usibhora kabi lo ngamapanje sazi nawe uyimenemen emawe vele ngumntana wakho.
5: Once the relationship is over,
0: yes,
5: then friendships are over as well, and the ex's family. But we can still keep in touch.
0: Oh, for what?
5: Via SMS